Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens, leukste evergreens.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of my baker.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Maasmechelen moest een 42-jarige vader zich verantwoorden nadat zijn 14-jarige zoon vorig jaar uit een zolderraam viel en zwaar gewond raakte. Volgens de jongen ging het om een wanhoopspoging, maar het parket vermoedt dat hij vluchtte voor zijn vader tijdens een zware ruzie. Camerabeelden tonen dat de vader kort na de val aan het raam verscheen, wat volgens het parket zijn betrokkenheid kan aanwijzen. De procureur vraagt 15 maanden cel met uitstel en een boete, ook wegens mogelijke eerdere slagen op de tiener. De verdediging vraagt vrijspraak en stelt dat er twijfel en tegenstrijdige verklaringen zijn. Het vonnis valt op 18 juni. Sint-Truiden schakelt de Vlaamse bouwmeester in om te onderzoeken hoe de stadsdiensten in de toekomst best worden samengebracht. Er ligt nog geen beslissing vast over nieuwbouw of renovatie van het stadskantoor. Verschillende opties worden onderzocht. Het huidige gebouw in het stadscentrum voldoet niet meer op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en energie, waardoor diensten tijdelijk verspreid zitten. De studie, die zo'n 70.000 euro kost, moet ook bekijken of bestaande sites zoals het oude administratief centrum en het oud Atheneum geschikt zijn. Binnen 6 maanden moet het ontwerpteam een analyse opleveren, waarna de stad een definitieve keuze maakt. Vandaag blijft het in Limburg en omstreken droog met veel zon. De temperatuur loopt vlot op naar 20 graden en meer. Halverwege de namiddag kan het zo'n 26 graden worden. Zaterdag zomers warm en 28 graden.

Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Ondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Stad Genk heeft Stijn Ooms officieel benoemd tot nieuwe algemeen directeur na een selectieprocedure waarin hij als beste kandidaat naar voren kwam. Ooms was het voorbije jaar al waarnemend algemeen directeur en heeft meer dan 20 jaar ervaring binnen lokale besturen. Volgens het stadsbestuur wordt met zijn aanstelling gekozen voor continuïteit en iemand die de organisatie van binnenuit kent. Ooms zal leiding geven aan meer dan 1000 medewerkers en wil verder bouwen aan een klantgerichte en sterke stadswerking. De 53-jarige Carlo P. uit Heusterzolder is door de Antwerpse strafrechter veroordeeld tot 10 jaar cel voor de verkrachting van 3 vrouwen. Hij lokte slachtoffers met een vertrouwensband en gaf hen volgens het dossier eten of drank met verdovende middelen, waarna hij hen misbruikte terwijl ze buiten bewustzijn waren. De man was eerder al veroordeeld in 2013 voor gelijkaardige feiten, waarbij slachtoffers werden verdoofd tijdens etentjes met spaghetti. De verdediging ontkent de verkrachtingen en vraagt in beroep vrijspraak. Onder meer omdat toxicologische tests geen verdovingsmiddelen aantroffen. Het arrest in beroep wordt verwacht op 18 juni. Vandaag blijft het in Limburg en omstreken droog met veel zon. De temperatuur loopt vlot op naar 20 graden en meer. Halverwege de namiddag kan het zo'n 26 graden worden. Zaterdag zomers warm en 28 graden.

Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wils. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de Most Wanted-lijst van de federale politie. De veertiger was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthale Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.
2: Ludo.

0: hele goede morgen allemaal en ook vanavond is het weer zover. We kunnen hem weer vieren, één of andere zomernacht. En het zal niet bij eentje blijven, want zo'n kleine maand voordat de zomer eigenlijk begint hier officieel, hebben we al een weekje of zo zomer vast. Het leven kan toch mooi zijn, hè?
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Als het maar niet te warm wordt. We zijn alweer aan het klagen, hè? Nee, dat gaan we niet doen. We gaan u wel vergasten op wat leuke muziek. Onder andere de Shuffles zitten erin. Ook de Duitse groep Die Flippers voor de liefhebbers. En we hebben Gordon Lightfoot en deze prachtige van The Drifters.

Ze zeggen dat, hè? Ja, uit het oog, uit het hart. Dat was Erik van Eijgen. Lang voor dat tv-programma in 1987 kwam die uit, deze plaat van Erik van Eijgen. En nu bij Ludo, tijd voor één streepje country van Countryman No. 1, Johnny Cash, A Thing Called Love.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil dat tonnenkoop voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Du bist mijn eerste gedanken. Dat was, of dat waren die flippers uit Duitsland. En nu we toch in Duitsland zitten, even een berichtje van een Duits gezin. Dat heeft een touroperator voor de rechter geslepen omdat de lichtstoelen bij het zwembad van een hotel op het Griekse eiland Kos dagelijks al om 6:00 a.m. werden gereserveerd met handdoeken. De rechtbank van Hannover oordeelde dat de touroperator had moeten ingrijpen en veroordeelde het bedrijf tot het terugbetalen van €986,70. Met andere woorden, 15% per vakantiedag krijgt het gezin terug. Als alle Duitsers die geen plaats in het zwembad vinden nu gaan procederen, dan gaan de rechtbanken in Duitsland toch een beetje overuren moeten kloppen.

Tot zover onze drie plaatjes op rij. En het laatste plaatje is gewoontegetrouw eentje zonder woorden. Dit keer van Van McCoy en The Shuffle. Daarvoor Gordon Lightfoot en You If You Could Read My Mind, beter gezegd. En Claude Basotti begon met Le Ritelle. En nu Jackie DeChannon, terug naar 1969 met deze prachtige Put a Little Love in Your Heart.

Met de toch wel prachtige heese stem, François Zardy, cultfiguur uit de jaren 60 in Frankrijk en ver daarbuiten met Tous les garçons et les filles. En binnen een kleine maand is het WK voetbal. En als je houdt van voetbal kijken op een groot scherm, want geef toe, naar Amerika of Canada reizen is toch wel een klein beetje ver. Alhoewel, sommigen gaan dat toch doen, heb ik gehoord. Maar de meesten blijven thuis en kijken dan misschien voor de sfeer op een groot scherm in één of andere stad of dorp. En volgens mijn weten zijn er niet zoveel plaatsen waar dat doorgaat tegenwoordig of dit jaar. Je zal dan naar Sint-Truiden moeten. Niet op de grote markt, maar wel op de Groenmarkt. Sint-Truiden investeert €15.000 in het WK-dorp. Enfin, voor die fans, die kunnen toch al ergens terecht natuurlijk. Nu we het toch over Sint-Truiden hebben, hier is Joe Harris, Maria Magdalena.

espresso. Bij een heerlijke kop koffie terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

Je hoort ze niet zo dikwijls, deze Sheeter Davis. En alhoewel, het was een van de grootste country-artiesten aller tijden in Amerika. The End of the World hoorde je. Haar naam, Sheeter, kreeg ze trouwens van haar grootvader. Die noemde haar Sheeter, wat eigenlijk mug betekent, omdat ze zo vinnig was in haar jeugd. Ja, ja, The End of the World. En nu gaan we even kijken wat voor een dans dat de Veronica Unlimited eigenlijk in gedachten heeft. What kind of dance is this?

The People's Choice en Do It Any Way You Want It. Het is bijna 10 uur, tijd om afscheid te nemen. Veel plezier met de collega's. Straks na 10 uur is er de lunchbox met Geert en vanavond om 5 uur Hallo Limburg met Koen. En morgen vroeg, weekend of geen weekend, ben ik er terug met alweer een espresso. Leuke zonnige dag nog vandaag en graag tot morgen.

0: Dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de Most Wanted-lijst van de federale politie. De veertiger was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthalen Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Wat een mooie beloning hier op vrijdagmorgen. Bimbo Bimbo, Jim Reeves uit 1953. Het is er 9:55 mee. Goedemorgen. Welkom bij Radio Ludo. Dankjewel. Ludo Wijnen voor espresso, afgelopen uur bij ons, lekkere koffie. En nu tot de middag door in Lunchbox. Het is 22 mei vandaag. Ik heb liedjes meegebracht van Jacques Bond met een eiland in groen en blauw. Ook Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. En zelfs Johnny Rivers met Blue Suede Shoes. Dat is allemaal werk voor nu. We gaan eens kijken in de tijd wie er overleden is op deze 22 mei. Ik heb straks ook de dag van vandaag. En dat is de dag voor de biodiversiteit vandaag. Ik vertel er je meer over. En ook in Hasselt gaan we eens kijken wat er te beleven valt vanavond. Lunchbox met nu André Hazes.

Vandaag 22 mei wordt wereldwijd stilgestaan bij biodiversiteit op deze internationale dag van de biodiversiteit. Planten, dieren en ecosystemen vormen samen het leven op aarde. De dag werd ingesteld door de Verenigde Naties. Verlies van soorten bedreigt natuur en mens. Bescherming van ecosystemen is essentieel voor de toekomst. De dag moedigt aan tot duurzaam leven en natuurbehoud. Maar ook educatie en wetenschappelijk onderzoek spelen een rol vandaag. Biodiversiteit ondersteunt voedsel, water en klimaat. Dit is de Internationale Dag van de Biodiversiteit.

Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wils. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Zoals hem in de tijd heel veel instrumentale trompetgeschal was. Hè. In A Little Spanish Town, dat is Pérez Prado van bijzonder lang geleden trouwens, maar lekker om terug te horen hier op de radio. Vandaag herdenken wij op 22 mei Mori Kanté. Ja, inderdaad, die Afrikaanse zanger van het liedje Yeke Yeke in de zomertijd in de jaren 80. Meer over het leven en over het overlijden van Mori Kanté hoor je straks. Na deze plaat van Sheila en de Black Devotion.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 22 mei, we herdenken Marie Kanté vandaag. De Guinese zanger en muzikant die in 2020 op 70-jarige leeftijd stierf. Marie Kanté werd wereldwijd bekend met de hit Yeke Yeke, een van de eerste Afrikaanse popzangs die internationaal een groot commercieel succes behaalde. Kanté combineerde traditionele West-Afrikaanse muziek met moderne pop en elektronische invloeden. Hij bespeelde ook de kora, een traditioneel snaarinstrument uit West-Afrika. Zijn muziek droeg bij aan de internationale bekendheid van Afrikaanse artiesten in de jaren 80 en 90. Marie Kanté wordt herinnerd als een pionier die Afrikaanse muziek wereldwijd op kaart zette. Vandaag gedenken wij de Guinese zanger en muzikant Marie Kanté.

Ook de Rolling Stones en Mick Jagger hebben hier in der tijd een heel bijzondere versie opgemaakt. Dit was Martha Reeves in The Vandellas, voor het allereerst in 1964 met Dancing in the Street. Het is voorbij 10:30 intussen, Radio Luto, met wat zomers zonnig werk. Ah ja, hè, want het is mooi weer buiten, het is lekker warm ook al. Het zonnetje schijnt en zal het hele weekend ook zijn zo, tijdens dit Pinksterweekend. De Gypsy Kings met Mamboleo.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Walk Right In de Rooftop Singers. Ik heb er een boontje voor deze muzikanten. Zullen we eens kijken wat er te beleven valt vanavond in Hasselt? Zullen we dat straks doen samen? Zeker weten. Nu nog eens de meisjes van Baccarat, die ook alles te danken hebben aan Eurovisie. Ze kwamen uit Nederland. Parlez-vous français, alsjeblieft.

Gelukkig zat alles een beetje gemaskeerd onder de discoklanken. Parlez-vous français? Dat was uit Nederland, Baccara. Die ook alles te danken hebben aan Eurovisie in der tijd. We trekken naar Hasselt vanavond om 7 uur in het Vrijzinnig Punt in de Rodenbachstraat in Hasselt. A round table, Moeie Rim. Op de mat, Moeie Rim is een artiest die recht uit het leven grijpt en dat vertaalt naar eerlijke, rauwe hiphop. Met invloeden uit zowel klassieke rap als moderne songs brengt hij een unieke mix van scherpe teksten en meeslepende beats. Moeie Rim, zijn muziek gaat niet alleen over ritme en flow, maar ook over verhalen, over opgroeien, identiteit en de realiteit van alle dag. Vanavond om 7 uur in Vrijzinnig Punt in Hasselt. Deelname €12. Alle informatie op vrijzinnig.be of 011 35 27 80.

Het origineel kwam van Terry Jacks. Later volgde deze versie van The Fortunes in 1969, Seasons in the Sun. Gaan we stilaan op naar 11 uur op Radio Ludo. Nog met Rosetta van Georgie Fame en Ellen Price. Tot zo.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Maasmechelen moest een 42-jarige vader zich verantwoorden nadat zijn 14-jarige zoon vorig jaar uit een zolderraam viel en zwaar gewond raakte. Volgens de jongen ging het om een wanhoopspoging, maar het parket vermoedt dat hij vluchtte voor zijn vader tijdens een zware ruzie. Camerabeelden tonen dat de vader kort na de val aan het raam verscheen, wat volgens het parket zijn betrokkenheid kan aanwijzen. De procureur vraagt 15 maanden cel met uitstel en een boete, ook wegens mogelijke eerdere slagen op de tiener. De verdediging vraagt vrijspraak en stelt dat er twijfel en tegenstrijdige verklaringen zijn. Het vonnis valt op 18 juni. Sint-Truiden schakelt de Vlaamse bouwmeester in om te onderzoeken hoe de stadsdiensten in de toekomst best worden samengebracht. Er ligt nog geen beslissing vast over nieuwbouw of renovatie van het stadskantoor. Verschillende opties worden onderzocht. Het huidige gebouw in het stadscentrum voldoet niet meer op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en energie, waardoor diensten tijdelijk verspreid zitten. De studie, die zo'n 70.000 euro kost, moet ook bekijken of bestaande sites zoals het oude administratief centrum en het oud Atheneum geschikt zijn. Binnen 6 maanden moet het ontwerpteam een analyse opleveren, waarna de stad een definitieve keuze maakt. Vandaag blijft het in Limburg en omstreken droog met veel zon. De temperatuur loopt vlot op naar 20 graden en meer. Halverwege de namiddag kan het zo'n 26 graden worden. Zaterdag zomers warm en 28 graden.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Een van de sterkste songs van Kristen McVie, Stevie Nicks en Fleetwood Mac. Dat was Dreams op Ludo. Een song die in 1977 voor het eerst uitgebracht werd en ononderbroken in de Britse hitparades ergens hangt te bungelen. Hè. Het is nog steeds een waanzinnig grote hit op de social media bijvoorbeeld. Maar ook op heel wat filmpjes op TikTok kan je deze muziek terugvinden. En om die reden is hij weer populair deze dagen. Het is 10:55, goedemorgen. Tot 12:00 nog Lunchbox op Ludo op vrijdagvoormiddag met The Love Affair en Everlasting Love. We hebben June Lodge, More Than I Can Say. En zelfs een liedje van John Terra met A Beautiful Day. Wat een prachtige dag vandaag, dat is het ook, hè. We keren met nieuwsfeit terug naar 22 mei 1960. Hebben de weetjes trommel over bacteriën bij Donald Trump. En straks in de krant een bank die weigerde de paus voor een adreswijziging. Dat belooft meer.

Wat krantennieuws. In een opvallend voorval heeft de klantendienst van een bank een telefoongesprek beëindigd met iemand die beweerde de paus te zijn. Aan de lijn zat volgens de oproeper paus Leo XIV, die een adreswijziging wilde doorgeven. De medewerker aan de telefoon nam de claim echter niet ernstig en twijfelde over de identiteit. Ondanks verdere uitleg bleef er sceptisch bestaan aan de kant van de klantendienst. Het gesprek werd uiteindelijk abrupt beëindigd. De bank benadrukte achteraf dat identificatie strikt volgens procedure moet verlopen. Het incident leidde tot veel verbazing en humoristische reacties online. Sommigen vinden het een voorbeeld van correcte, zij het wat harde, veiligheidsprocedures. Anderen wijzen op de absurde situatie waarin zelfs een paus niet automatisch geloofd wordt. De betrokken partijen zouden het voorval intern verder bekijken. De paus belde dus naar de bank om adreswijziging door te geven en die namen dat niet ernstig.

0: En
1: Colruy trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
5: Papa, ik wil dat toch lekker. Voor mijn diertjes.
6: En wat gaan we daar doen?
5: Ik wil naar diertjes kijken.
6: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
7: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
8: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
7: Alles aan beestige prijzen.
5: Papa!

Ook al zou je denken dat dit jaren 80 muziek was, het was 1970 toen Chris Roberts hiermee uitkwam. Ich bin verliebt in die Liebe op Pluto. Zullen we straks eens 66 jaar de tijd instappen naar 22 mei 1960 met een nieuwsfeit? En eerst genieten van The Love Story. Where Do I Begin? Hier zijn Nino Tempo en April Stevens.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 1960, we keren terug in de tijd met dit nieuwsfeit. Toen werd Chili getroffen door een enorme aardbeving. De beving had een kracht van 9,5 op de schaal van Richter. Het was de sterkste ooit gemeten aardbeving. Er volgden ook tsunamis langs de Stille Oceaan. Duizenden mensen kwamen om het leven en de ramp trof meerdere landen. Ze blijft een belangrijk studieobject voor seismologen. De sterkste beving ooit in Chili op 22 mei 1960.

toen Eurovisie nog heel erg mooie luisterliedjes teweegbracht. Annemarie David, winnares van dat liedjesfestival in 1973 met Tu te reconnaîtras. Goeie voormiddag, Radio Ludo, je toonaangevende retro-radio. Hier vanuit Hasselt doen we het voor de hele provincie op DAB+, verder buiten via de livestream en ook op twee FM-frequenties in Hasselt en in Haspengouw. The Funny, Familiar, Forgotten Feelings. Dit is Tom Jones.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

I love you more than I can say. Het moet niet altijd Someone Loves You Honey zijn van June Large. Dit was een ander hitje uit de handenvol hits die June Large indertijd maakte. Het weer zit mee, het weekend zal mooi zijn en dan hebben wij ook die bijzonder mooie muziek op Pluto. Zoals Gary Puckett en de Union Gap deze voormiddag. Yeah.

Young Girl, Gary Puckett en de Union Gap, die zaten een beetje in tweestrijd in de tijd. Hè. Dat is in het jaar 1968, toen de vrije liefde helemaal aanwezig was. De weetjesstrommel zo bij Radio Ludo. We hebben het over bacteriën, waar Donald Trump gevoelig voor is. Dat is voor straks, na Johnny Drummer's Famous Music Band.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Elke middag de meest bizarre weetjes in de weetjestrommel. Vandaag hebben we het over afkeer van bacteriën of germofobia. Donald Trump staat bekend om zijn germofobia. Angst voor ziektekiemen is dat en probeert handen schudden zoveel mogelijk te vermijden. Tijdens zijn presidentschap werd hij vaak gezien terwijl hij direct na het schudden van zijn handen desinfecteerde. Hij zou ook de gewoonte hebben om deurknoppen niet aan te raken en stelt hoge hygiënenormen in zijn hotels. Fastfood prefereert hij deels omdat het volgens hem schoner en veiliger is dan op maat gemaakte maaltijden. Zijn afkeer voor bacteriën beïnvloedt zelfs hoe hij campagne voert. Hij houdt speeches liever zonder direct contact met de mensen. Trump heeft dus een extreme afkeer van bacteriën.

Connie van de Bos uit Nederland. En weet je wat we doen? Weet je wat wij doen? Wij gaan hier de boeken bijna dicht doen voor deze voormiddag. Dat was Lunchbox, vrienden. Maar geen nood hoor, want de muziek gaat ongetwijfeld beenhard door. Hele middag lang. Voor jou, heel speciaal, ga je straks aan tafel smakelijk eten. En een vanavond ook de uitzending van Koen Baks erbij. Van 5 tot 7, Hallo Limburg. Laat je informeren wat het het komend weekend allemaal biedt hier in Limburg. Band of Gold, dit is nog Frida Payne. Mooi weekend. We'll be right back.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het regioradio nieuws.
4: In Lommel lopen de vernieuwingswerken aan het glazen huis volop, maar de opening wordt met 6 maanden uitgesteld tot het voorjaar van 2027. Door die vertraging zal ook de geplande masteropleiding glaskunst van PXL MAD volgend schooljaar nog niet kunnen starten. Het nieuwe gebouw waar bezoekers het glasambacht van dichtbij kunnen volgen, krijgt ook ruimte voor de kunstacademie en tentoonstellingen. De werken blijven binnen het voorziene budget van 6 miljoen euro, al worden tijdelijke oplossingen gezocht voor de glasovens en jubilarische geschenkjes. In Genk is er felle discussie ontstaan over de komst van een 13e trajectcontrole op de Nieuwe Kuilenweg. Oppositiepartijen vragen zich af waarom bestaande verkeersdrempels moeten verdwijnen en betwijfelen de meerwaarde van het systeem. Volgens het stadsbestuur is de maatregel gebaseerd op de objectieve ongevallencijfers en moet ze de verkeersveiligheid verhogen. De kostprijs van zo'n 300.000 euro en de impact op de buurt zorgen voor extra kritiek vanuit de gemeenteraad. Het debat toont opnieuw de verdeeldheid over het gebruik van trajectcontroles als verkeersmaatregel. Vandaag blijft het in Limburg en omstreken droog met veel zon. De temperatuur loopt vlot op naar 20 graden en meer. Halverwege de namiddag kan het zo'n 26 graden worden. Zaterdag zomers warm en 28 graden.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

mij dat ook, gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

0: formed my own band in 1934, the Georgians. We went on the road as a top of the bill attraction. Jazz was even popular then. And we used to have a ball with this next one, Nagasaki.
1: Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het oude stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wilt, kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het oude stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.
2: Het is goed in de square.
3: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team

0: de scheepvaartKN Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genet, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald. Maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.

Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wils. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: It's yesterday.
1: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
2: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
3: Jouw leukste evergreens.
4: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
2: Dit is het Regio Radio Nieuws.
5: Stad Genk heeft Stijn Ooms officieel benoemd tot nieuwe algemeen directeur na een selectieprocedure waarin hij als beste kandidaat naar voren kwam. Ooms was het voorbije jaar al waarnemend algemeen directeur en heeft meer dan 20 jaar ervaring binnen lokale besturen. Volgens het stadsbestuur wordt met zijn aanstelling gekozen voor continuïteit en iemand die de organisatie van binnenuit kent. Ooms zal leiding geven aan meer dan 1000 medewerkers en wil verder bouwen aan een klantgerichte en sterke stadswerking. De 53-jarige Carlo P. uit Heusden-Zolder is door de Antwerpse strafrechter veroordeeld tot 10 jaar cel voor de verkrachting van 3 vrouwen. Hij lokte slachtoffers met een vertrouwensband en gaf hen volgens het dossier eten of drank met verdovende middelen, waarna hij hen misbruikte terwijl ze buiten bewustzijn waren. De man was eerder al veroordeeld in 2013 voor gelijkaardige feiten, waarbij slachtoffers werden verdoofd tijdens etentjes met spaghetti. De verdediging ontkent de verkrachtingen en vraagt in beroep vrijspraak. Onder meer omdat toxicologische tests geen verdovingsmiddelen aantroffen. Het arrest in beroep wordt verwacht op 18 juni. Vandaag blijft het in Limburg en omstreken droog met veel zon. De temperatuur loopt vlot op naar 20 graden en meer. Halverwege de namiddag kan het zo'n 26 graden worden. Zaterdag zomers warm en 28 graden.

Zorgwerkers.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek beste reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20e keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goedmaken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maximaal tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.

Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wils. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Lommel lopen de vernieuwingswerken aan het glazen huis volop, maar de opening wordt met 6 maanden uitgesteld tot het voorjaar van 2027. Door die vertraging zal ook de geplande masteropleiding glaskunst van PXL MAD volgend schooljaar nog niet kunnen starten. Het nieuwe gebouw waar bezoekers het glasambacht van dichtbij kunnen volgen, krijgt ook ruimte voor de kunstacademie en tentoonstellingen. De werken blijven binnen het voorziene budget van 6 miljoen euro, al worden tijdelijke oplossingen gezocht voor de glasovens en jubilarische geschenkjes. In Genk is er felle discussie ontstaan over de komst van een 13e trajectcontrole op de Nieuwe Kuilenweg. Oppositiepartijen vragen zich af waarom bestaande verkeersdrempels moeten verdwijnen en betwijfelen de meerwaarde van het systeem. Volgens het stadsbestuur is de maatregel gebaseerd op de objectieve ongevallencijfers en moet ze de verkeersveiligheid verhogen. De kostprijs van zo'n 300.000 euro en de impact op de buurt zorgen voor extra kritiek vanuit de gemeenteraad. Het debat toont opnieuw de verdeeldheid over het gebruik van trajectcontroles als verkeersmaatregel. Vandaag blijft het in Limburg en omstreken droog met veel zon. De temperatuur loopt vlot op naar 20 graden en meer. Halverwege de namiddag kan het zo'n 26 graden worden. Zaterdag zomers warm en 28 graden.
5: Now I'm a US male, cause I was born in a South Georgia town on a Sunday morning. Now Georgia just happens to occupy a place in the southeastern portion of the United States. Now that's a fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the US male.

0: Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wilt. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.
1: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen.

jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek best de reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20e keer kampioen. De club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goedmaken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.

Dat is een van de grote namen uit de country en western wereld. En deed hij zijn naam alle eer aan met deze The Gambler. En dat was Kenny Rogers. Een heel goede namiddag en welkom alweer in de laatste Hallo Limburg van deze week.

Shake, Rattle and Roll, het welbekende nummer. En dit keer de uitvoering door Sam Cooke. Zometeen draaien we Helmut Lotti uit de tijd dat hij nog gewoon in het Vlaams zong. Met het nummer Bij jou alleen. Eerst hier een beetje relaxen met deze van Jacques Dutronc.

En dat klopt helemaal. Afscheid nemen is een beetje sterven. Al dus nog Katja Epstein. Uiteraard staat er met dit verlengd weekend heel wat te gebeuren in Limburg. Zometeen een overzichtje. Eerst naar deze van Don McLean en

was muziek van Don McLean in Crying. Dit weekend is er weer Extrema Outdoor Belgium. Dat vindt plaats aan de oevers van de plas in Kerkdroef en geldt als een van de grootste openluchtfestivals voor elektronische muziek in België. Het festival brengt 3 dagen lang internationale DJ's en live acts uit house, techno en aanverwante genres samen op meerdere podia in een unieke setting en dat aan het water, waar muziek, natuur en beleving centraal staan.

Ja, ons aller sympathieke Spring in 't Veld, Bart Peters, een plaatje hem zeker op het lijf geschreven staat. Het is een cover van de hit van Urbanus en hij heet Madammen met een bontjas. We blijven nog een beetje bij de Belgische muziek, want dit zijn de Cousins in de Peppermint Twist.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Nou, dat was Herb Albert en dat in deze Spanish Flea. Dan zometeen naar Peer, want daar is er opnieuw Blues Peer. Er meer over na deze van Alain Chamfort.

Dat was muziek van Alain Chamfort. En Peer keert opnieuw het Blues Peer Festival terug als vaste waarde in de Europese blues- en rootswereld. Het festival brengt 3 dagen lang een mix van blues, soul en roots op een groene festivalsite met daar optredens van internationale namen. Vandaag is er bovendien gratis toegang tijdens de Peerse feesten, al is daar de capaciteit wel beperkt.

mooie rustgevende muziek van deze Lionel Richie in deze Stuck on You. En die Sunflower, waarover nu gaat gezongen worden, die zal haar naam alle eer aandoen dit weekend, want maxima gaan richting 30 graden. Hier is Glen Campbell.

Je hoorde Sarah Vaughan hier bij Radio Ludo in deze Broken Hearted Melody. En dan een paar muzikale feiten van deze 22e mei, onder meer in 1963, want dan bereikte het iconische debuutalbum Please, Please Me van de Beatles de nummer 1 positie in de Britse albumlijsten. En het is vandaag de verjaardag van de bekende Vlaamse zanger en muzikant Johan Verminnen. Hij wordt 75.

toch wel een welverdiend applaus voor deze man, vandaag 75 geworden. Dat was Johan Verminnen. Trouwens ook aan al onze andere luisteraars die vandaag jarig zijn, een dikke proficiat. En nog even naar dat andere muzikale feit van deze 22e mei, want dat was dat in 1963 de Beatles op nummer 1 stonden met hun album Please, Please Me. En daarvan draaien we nog even de titelsong.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de most wanted lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noord-Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

Dat was muziek van John Rawls en Only the Fools Rush In. Hoe dan ook, een heel goede avond en welkom hier bij Radio Ludo. Welkom in deel 2 alweer van Hallo Limburg. Met daarin zometeen Cantando van Dotto Coutinho.

Ja, gelukkig krijgen ze een beetje hetzelfde weer als daar in Italië. Met het nummer van Toto Cutugno en dat in deze Cantando. En nu naar The Fortunes. Zij brengen deze hit die een beetje gelinkt is aan zeezender Caroline.

Nou, weer mooie muziek op deze vrijdagavond hier bij Radio Ludo. Wat kleinkunst uit Nederland, dat was Boudewijn de Groot. En dat met een tip van de Slayer. En een tip kan ik u al meegeven, want zometeen gaan we het hebben over het Red Bull Velo gebeuren in Hasselt. Dat van nu zondag, na deze van Perry Como.

Barry Como and I Love You So. En dan naar het Red Bull Velo gebeuren, een doldwaze Belgische fietsrace op het water, waarbij duo's een unieke op maat gemaakte tandem maken. Een velo, dat is een woordspeling van velo en o, op het water dus. En daarmee proberen ze zo snel mogelijk over een smal drijvend hindernissenparcours te rijden om aan de finish de bel te luiden. En dat gaat nu zondag 24 mei door aan de Kanaalkom in Hasselt. Die vindt u tussen Cartier Bleu en de Kempen. En het is volledig gratis voor de vele supporters.

Ja, dat was muziek van Billy Swan in Lover Please. Morgen vindt in het stadion van Sporting Hasselt de Food Maker en Run en Rave plaats. Dat is een laagdrempelig sport- en belevingsevenement waar deelnemers kunnen kiezen tussen een 5 of 10 kilometer loop. Die start om 9:30 na een gezamenlijke opwarming. En nadien volgt vanaf 10:30 een afterparty met DJ-sets. En deelnemers kunnen daar ook gaan genieten in het Food Maker Café.

Eddie Arnold en Make the World Go Away. En nu naar Nederland, naar Lenny Coeur en de Troubadour.

was Lenny Koer en de Troubadour. En in Genk wordt met Allee Stalenstraat, de bekende winkelstraat, omgetoverd tot een levendige ontmoetingsplek waar handelaars, horeca en bezoekers samen een dag vol sfeer beleven. De Stalenstraat staat die dag in het teken van muziek, straatactiviteiten en lokale beleving, met extra animatie, terrasjes en initiatieven van de buurt die de straat omvormen tot een gezellige ontmoetingsplek waar shoppen en ontspannen hand in hand gaan. En dat kan morgen van 12 tot 20 uur en zondag van 12 tot 18 uur.

Ja, het was een korte brief, amper 2 minuten lang. Dat was muziek van de Boxtops en The Letter. En op deze dag in 1971 begon de band Led Zeppelin aan een historische, volledig uitverkochte Europese tournee en vestigde hiermee hun status als de grootste rockband van dat moment. En het is vandaag de geboortedag van de Duitse slagerzanger die grote successen kende in het Nederlandse taalgebied. En die is jarig. Hij wordt namelijk 70 en is nog altijd druk bezig in de muziekwereld. Ik heb het dan over Danny Christian hier bij ons met zijn Slagerfestival.

Dat was Esther Phillips en What a Difference a Day Make. En daarmee zijn we er doorheen wat betreft deze Hallo Limburg voor deze week. Morgen is het de beurt aan Lude Wijnen en Mark Billewet. En wij zijn er gewoon maandag weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Dit is nog Imca Marina. MUZIEK

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart Kaai en Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de Most Wanted-lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noor Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam één puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al twee wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zalm fluistert nog steeds door de woestijn. Dat verzachte requiem in ieder woord van mijn refrein.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als openwaterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is openwaterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens. Leukste evergreens.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me came.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

te midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Moeten ze hem nog niet staan? Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met huilschoenen woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todde gaf, schettige zij met haar gat.
1: Limburg's leukste evergreens. Je hoort ze hier bij Ludo.